0: Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada veroordelen een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. De zes landen noemen die beslissing onaanvaardbaar en eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst die kritiek van de hand. In het noordwesten van Nigeria zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat hun boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat te veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Een verslag krijgt u van Jonathan met de Paddingen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. De wedstrijd leek lang op een gelijkspel te zullen eindigen, maar dankzij een doelpunt in de extra tijd van Taniguchi won STVV zijn eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Volgens aanvaller Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
2: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. In de eerste helft stopte de Gentse doelman Davy Roef een strafschop. De terugwedstrijden worden volgende week afgewerkt. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 3:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen ondertussen af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vanavond vrijdagavond ter plaatse blussen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. Het Panama-kanaal, dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische Oceaan, vermindert het aantal schepen dat dagelijks mag passeren. De reden is een tekort aan regenwater. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater. De werking van het kanaal wordt gestuurd met het regenwater dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. De Amerikaanse president Trump wil dat de Verenigde Staten tegen 2030 minstens 1000 ruimtelanceringen per jaar kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president ondertekende daarvoor een memorandum. Daarin roept hij overheidsinstanties op om samen met private bedrijven meer infrastructuur voor ruimtevervoer te bouwen. Vergunningsprocedures en milieubeoordelingen moeten sneller verlopen. Vorig jaar voerde de VS 178 ruimtelanceringen uit en dat is al 10 keer meer dan 13 jaar geleden. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. De uitschakeling was dus dichtbij, dat beseft Stefanie van den Borre, maar de Red Panthers zitten dus toch bij de laatste 8.
1: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden. Maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Een goeiemorgen, het is 4 uur VRT Nieuws met Jo Valfekes. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen die beslissing onaanvaardbaar en ze eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de VN spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst de kritiek van de hand. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf de boot overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Sport. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. Red Panther Michelle Struik was achteraf trots op hoe de Panthers de wedstrijd naar zich toe trokken.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling.
2: Ja, toch wel zeker, omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar, op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wou komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
0: En volgende week, dat zijn dan de terugwedstrijden die worden afgewerkt. De dag wordt opnieuw grijs met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met buien. Zondag droog met opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft geboden, zegt collega Hilde Mertens.
1: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
0: De Limburgse brandweer die al dagen heeft komen helpen, heeft intussen al tankwagens teruggetrokken. Een 15-tal Limburgse brandweerlieden blijft wel nog tot vanavond in de Hoge Venen om nog mee te blussen. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Als die huizen er komen, zou de westelijke Jordaan-oever in twee geknipt worden en dan zou er geen Palestijnse staat meer kunnen komen in een aaneengesloten gebied. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar en eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Ook secretaris-generaal van de VN Guterres verwerpt het plan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst alle kritiek van de hand. Amerikaanse militairen van een ingenieursbataljon in de staat Georgia krijgen 4 verlofdagen als ze bij het leger blijven. En die verlofdagen vallen precies samen met de lancering in november van de populaire game Grand Theft Auto 6, zodat de soldaten het spel meteen kunnen spelen. In ruil voor de 4 verlofdagen moeten de militairen zich voor 2 jaar opnieuw inschrijven in het leger. Volgens een woordvoerder komen 130 soldaten van het ingenieursbataljon in aanmerking en zijn er al 20 ingegaan op het voorstel. Op het WK hockey hebben de Red Panthers zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgische vrouwenploeg won met 2-1 van Ierland. En dat ging niet zo makkelijk. De Panthers stonden bijna een hele wedstrijd op achterstand en konden pas in het laatste kwartier 2 keer scoren. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Sebaoui hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
2: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. Vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en die geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft de AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. De Gentse doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Het weer, we krijgen weer een grijze dag met soms felle buien. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoogevenen is onder controle, dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft nog altijd geboden, zegt collega Hilde Mertens.
1: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
0: De Limburgse brandweer heeft wel al tankwagens teruggetrokken uit het gebied. Bij het opruimen van 2 beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
2: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marine milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marine milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
0: In totaal liggen er meer dan 200 scheepswrakken voor onze kust, 40 daarvan zijn beschermd. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Dat ging wel moeizaam. Een gelijkspel zou voldoende zijn om door te gaan, maar na een Ierse goal op het einde van het eerste kwart moesten de Panthers ruim een halve wedstrijd achtervolgen. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze gelijk maken en uiteindelijk ook nog de 2-1 scoren. Charlotte Engelbert.
3: Het was wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind Ierland wel ook een mooie wedstrijd. Spelen, dus het was zeker spannend tot de laatste minuten. Maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. We hebben niet gehaast gespeeld. En de goals komen gewoon eigenlijk in de laatste minuten. Dus dat is ook mooi om te zien dat we wel goals kunnen scoren zonder te rushen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee, later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag wordt het droog met opklaringen en wolken, maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, doen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paraduit dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, hoe meer waarde dat ik kan delen. En mag dat toch juist het ware geluk.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op het Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is dus onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Nina Verhagen, onder controle. Wat betekent dat?
1: Wel, dat betekent dat de brand zich niet meer uitbreidt, maar niet dat het werk van de brandweer voorbij is. Vannacht zijn nog 100 brandweerlui actief geweest. Heropflakkeringen van die brand die in de bodem zit, die zijn nog altijd mogelijk. Zeker in het oosten van het natuurgebied. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd. Maar er is ook een sprankeltje hoop, niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
2: Le gros point positif, c'est que on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
1: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit die bewaard zijn gebleven, en voor het toekomstige herstel van het gebied zal dat heel belangrijk zijn. Intussen zijn het meer van Butgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor toeristen. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
0: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn onder water te doen zakken. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
3: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
0: In totaal liggen er voor onze kust meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Bram van de Putten, waarom is er die kritiek?
4: Wel, als het omstreden Israëlische E1-bouwproject er komt, dan wordt de westelijke Jordaan-oever eigenlijk in twee geknipt en zou er op termijn geen Palestijnse staat meer kunnen komen in één aaneengesloten gebied. Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de plannen ook volledig afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Volgens verschillende Israëlische media is de Europese Unie intussen bezig met de voorbereiding van een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met de plannen voor de nieuwe nederzettingen in het gebied.
0: Ja, en wat zegt Israël daarop?
4: De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift online de kritiek weg en valt op zijn beurt de Britten aan wegens hun neerbuigende houding tegenover Israël. Hij voegt er ook nog aan toe dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
0: Dankjewel, Bram. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart. Maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase dus toch afsluiten met een overwinning. De Red Panthers zitten bij de laatste acht. Ook al was de uitschakeling dichtbij, beseft Stefanie van den Borren.
5: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de twee volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En ja, we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Ilias Sebaoui waren de supporters van Sint-Truiden een belangrijke steun.
6: Ja, ik denk vanaf de 60, 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de sporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de sporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent thuis 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopt in de eerste helft opnieuw een strafschop, maar is toch teleurgesteld over het gelijkspel.
7: Ja, toch wel, zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
0: Het weer. Hier is nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolkenvelden. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand is daar onder controle, zegt de gouverneur. Maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen te beheersen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Luistert naar Radio 2 Willem.

0: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, Nina Verhagen. Onder controle, wat wil dat zeggen?
1: Dat betekent dat de brand zich niet meer verspreidt, maar de brandweer blijft wel ter plekke om heropvlakkeringen van het vuur dat diep in de bodem kan zitten te bestrijden. De voorbije nacht waren nog 100 brandweerlui aan het werk. Ook vandaag zullen eventueel nog helikopters of blusvliegtuigen worden ingezet. Dat hangt af van de weersomstandigheden. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd, maar er is ook een sprankeltje hoop. Niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
2: Le gros point positif, c'est qu'on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
1: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. Experts noemen dat heel belangrijk voor het herstel van het gebied. Intussen zijn het meer van Bütgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor bezoekers. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
0: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Dat is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet gevist worden. Lood in zeewater is namelijk schadelijk voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
3: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
0: Voor onze kust liggen meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. In Deurne, in Antwerpen, is er opnieuw protest van buurtbewoners tegen een geplande rooi van bomen. Dit keer in de buurt van het park Rivierenhof. Daar moeten 111 bomen verdwijnen voor de heraanleg van een straat. En deze bewoners zijn tegen.
4: Iedereen heeft gemerkt tijdens de hittegolven die we nu meegemaakt hebben, wat een verschil in temperatuur dat zo één boom te bieden heeft.
5: Dat wordt door eigenlijk het bestuur afgedaan als ja, die straat die we creëren, die is niet voor jullie, die is voor jullie kleinkinderen bestemd. Maar wij leven wel nu en niet binnen 30 jaar.
6: Ze hebben één plan gemaakt en dat drukken ze gewoon door en alle bezwaren van de straat worden gewoon naast zich neergelegd.
0: Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël bezet wordt. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Verschillende Europese landen vinden dat onaanvaardbaar en ook Canada. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt.
7: Het Israëlische bouwproject E1 is al lang omstreden, want door de bouw van de nieuwe nederzettingen wordt de westelijke Jordaan-oever zo goed als in twee geknipt, waardoor er op termijn geen Palestijnse staat kan komen die bestaat uit één aaneengesloten stuk grondgebied. Ook Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de bouwplannen afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Een doelbewuste strategie van Israël. Bij de voorstelling van de plannen zei de uiterst rechtse minister Smotrich al dat het project de definitieve doodsteek moet worden van de twee-staten-oplossing. Volgens Israëlische media werkt de EU intussen aan een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met het project. Maar de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift de kritiek weg en zegt dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
0: Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Prévost, sluit zich aan bij de Europese kritiek.
8: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
0: De Israëlische uiterstrechtse minister Ben-Gvir, over wie minister Prevot het heeft, had in een interview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Sport. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart, maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase toch nog met een overwinning afsluiten. Ze zitten dus bij de laatste acht, maar het moet beter, zegt voormalig Red Panther Sophie Giertz.
9: Het eerste objectief is behaald, maar het is niet flitsend. Het is nog niet het niveau waar ze nu wel tegen gaan spelen. Dat zijn die andere landen. Argentinië, Duitsland heeft wel al zeer goede wedstrijden laten zien. Dus België zal zijn niveau wel moeten opkrikken, maar dat kunnen ze wel, denk ik.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. In de laatste voorronde van de Conference League heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt. Buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. En het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag is het meestal droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand daar is onder controle, maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Luistert naar Radio 2.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende Europese landen en Canada reageren zeer negatief op nieuwe plannen van Israël om nog eens 1200 woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die ze bezet houden. Die huizen zouden het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada eisen dat Israël die plannen onmiddellijk intrekt. En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, sluit zich daarbij aan. Europa moet nu echt actie ondernemen, zegt hij.
1: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europees niveau.
0: Het Panama-kanaal, dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische, vermindert het aantal doorvaarten per dag. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater en de werking van het kanaal wordt net gestuurd met regenwater. Dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die meren staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het Panama-kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. In Alaska in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het toestel was onderweg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld in het westen. De commandant van de luchtmacht spreekt van een vreselijk verlies voor de Amerikaanse militaire familie. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Mogelijk liep er iets mis bij de landing. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee hebben rondgedobberd in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig had overspoeld. De 2 mannen maakten snel een koelbox voor hun vangst bestemd leeg en klommen erin. Ze dreven zo 5 dagen rond in de Stille Oceaan zonder eten, drinken of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm en de marine vond het duo op zo'n 240 kilometer van de kust. Een helikopter heeft hen aan land gebracht. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers stonden ruim een halve wedstrijd op achterstand, maar ze wonnen uiteindelijk met 2-1 na 2 late doelpunten. En dus zijn ze bij de laatste 8. Stefanie van den Borre.
2: Dat was het minimum, dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van allemaal van iedereen winnen. En ja, we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: Het weer, eerst nog wisselend bewolkte buien aan zee eerst, later ook in het binnenland. En die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag droog met opklaringen en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2.
3: Het is 10 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal leden van de Giro en Scouts jeugdbewegingen is de voorbije jaren licht gedaald. Bij Giro hebben ze 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Mogelijk ligt dat aan het groeiende aanbod aan sportclubs en andere hobby's, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen. Maar ze maakt zich geen zorgen.
4: We komen van een hoge piek tijdens de coronaperiode. Dus op zich is dat iets om in de gaten te houden, maar niet heel erg zorgwekkend. Wij blijven vooral werken aan bekendmaking van Giro en ondersteuning van groepen die vragen hebben rond ledentekort of leidingstekort.
3: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim 74.000 euro opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu toe ruim 73.000 euro ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In de Nederlandse provincie Groningen is vanmorgen vroeg een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. In regionale media beschrijven buurtbewoners hoe ze iets voor 6 uur vanmorgen wakker geschud zijn. Meldingen van schade zijn er voorlopig niet. Volgens het Nederlandse Weerinstituut KNMI is de aardbeving veroorzaakt door de gaswinning in het gebied, hoewel die gaswinning uit het gasveld in Groningen eigenlijk al 2 jaar stil ligt, komen er nog altijd aardbevingen voor. In Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw waarin een restaurant en ook woningen gevestigd waren. Dat gebeurde in Thusis in het kanton Graubünden. Bij de brand zijn ook 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het vuur brak uit op de 2e verdieping van het gebouw. Omdat de traphal ingestort was, moest de brandweer verschillende bewoners bevrijden via het dak. 5 mensen zijn dus nog vermist. De Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34e met wielrennen. Dat schrijft althans de Franse sportkrant L'Équipe. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe was al even op de dool. Zijn laatste grote overwinning dateert van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij wel 2 keer op een rij wereldkampioen. En hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en schreef ook Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl op zijn palmares. Het weer, eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Hooguit 22 graden, ook morgen nog buien. Zondag droog met opklaringen en wolken en maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Elf uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar de helft minder migranten opgepakt dan in dezelfde periode vorig jaar. 36 mensen tegenover 65 vorig jaar. De migranten verstopten zich meestal in vrachtwagens of goederentreinen om de haven binnen te geraken. Er zijn er maar weinig die nog over omheiningen proberen te klimmen, mogelijk omdat daar nu bewakingscamera's hangen. De Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds opgericht om geld in te zamelen voor natuurherstel in de Hoge Venen. Op 2 dagen tijd is er zowat 74.000 euro gestort door burgers en bedrijven. Gerrit Raus van de Koning Boudewijn Stichting legt uit waarvoor dat geld moet dienen.
4: We kunnen daarbij proberen knuppelpaden heraan te leggen, heraanplanting of herbebossing te doen. Dus alles wat bijdraagt tot de herinrichting. En dat gaat ook veel inzicht en visie vragen. En dus het gaat niet om gewoon te herstellen wat er in het verleden was. Men zal ook meteen moeten rekening houden hoe we dergelijke branden in de toekomst zoveel mogelijk kan vermijden.
3: Ook het Wereld Natuurfonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Ook daar staat de teller op zowat 75.000 euro. De jeugdbewegingen Giro en Scout zien hun ledenaantal de voorbije jaren dalen. Bij Giro hebben ze 6.000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is die daling niet zorgwekkend.
5: Het is moeilijk om daar 1 reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het dan belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
3: Japan protesteert tegen Russische raketproeven bij de betwiste Kurileneilanden in de Stille Oceaan. De Russische marine heeft er verschillende raketten afgevuurd op doelwitten op 300 kilometer afstand. Bij de militaire oefeningen was ook een kernonderzeeër betrokken. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land de Russische militaire opbouw daar niet tolereert. De spanningen liepen vorige week al op toen president Poetin de Kurile bezocht. De eilanden zijn tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog nog veroverd door de Russen. Door oneenigheid over de eilanden hebben Japan en Rusland na de Tweede Wereldoorlog nooit officieel vrede gesloten. Eerst nog wisselend bewolkt, buien aan zee en ook in het binnenland later. Die kunnen fel zijn met onweer en niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag is het droog, maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

hoor het dus nog niet. Je kijkt om en je hebt dochters. Je weet niet wat je ziet.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. En na de brand in de Hoge Venen wordt nagedacht over hoe de natuur weerbaarder gemaakt kan worden. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die woningen zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk zou worden. Prevot pleit opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Coussement.
1: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prevot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
2: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
1: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
2: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
1: Prevot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
2: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. Ja. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
1: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
0: Het Wereld Natuur Fonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Sinds de start van de actie eergisteren hebben burgers, bedrijven en organisaties al zowat €79.000 gestort. Het WWF wil terreinen aankopen in de buurt van het verbrande gebied, want ook daar is het veengebied aangetast en is herstel nodig, woordvoerder Hans Moison.
3: We gaan de aangetaste veengebieden herstellen. En dat doen we door de bodem opnieuw te gaan vernatten. Maar we kunnen ook dingen aanplanten, zoals de kleine veenbes. Dat is een plantje dat heel specifiek is voor die regio. En we herstellen ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
0: Het Solidariteitsfonds van de Koning Boudewijn Stichting voor de Hoge Venen heeft al €74.000 opgeleverd. En om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode, waar bos en heide elkaar afwisselen. Oorspronkelijk stonden er vooral naaldbomen. Die worden nu voor een groot deel vervangen door inheemse loofbomen, zoals eik en beuk. Lander Wantes van Natuurpunt vertelt waarom dat belangrijk is.
4: Onze loofbomen hebben veel meer voedsel voor onze insecten. Krijg je grotere biodiversiteit. En die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes. En dan krijg je eigenlijk grote plekken met dood hout. Daar leeft niets en wij willen uiteraard een levend bos gaan creëren dat je die biodiversiteit helpt en ook het brandrisico dat er is helpt te voorkomen.
0: In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 leden van Giro aan voor Krinkel, hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee komen leiders van Scouts en Gidsen bijeen voor de herfstontmoeting, het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. En bij de jeugdbewegingen zien de voorbije jaren hun ledenaantal wel dalen. Bij Giro bijvoorbeeld hebben ze nu 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is dat niet zorgwekkend.
5: Het is moeilijk om daar één reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het dan belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
0: Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
6: Ja, hij is een Belgische arts, gespecialiseerd in onder meer tuberculose en malaria. Hij is 5 jaar lang Europees regionaal directeur geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie. En we hebben hem daar vooral leren kennen tijdens de COVID-crisis, toen hij geregeld in de media kwam. Hij is dus gepokt en gemazeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hij is zeker niet de enige kandidaat om directeur-generaal te worden, want alle lidstaten van de organisatie kunnen een kandidaat voorstellen tot 24 september. De Raad van Bestuur kiest daar dan maximum 3 kandidaten uit. En 1 van die 3 wordt dan door de Algemene Vergadering verkozen tot directeur-generaal.
0: Mogelijk dus. Hans Kluge, dankjewel. Mieke. Sport. Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34ste met wielrennen. Dat schrijft L'Équipe, de Franse sportkrant. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe, zijn laatste grote overwinning, dateert al van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij 2 keer op rij wereldkampioen. Hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en ook Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien. Hier en daar onweerachtig. Aan zee is het meestal droog. Maxima tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog. Maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna wordt het opnieuw warmer, maar onstabieler. We begonnen met de ophef over de verregaande... Met de ophef over nieuwe Israëlische nederzetting in Palestijns gebied. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een krachtige Europese reactie. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relais.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De huidige zomer wordt de warmste zomer ooit in ons land. Na de brand in Hogevenen wordt nagedacht over hoe natuur weerbaarder gemaakt kan worden. En minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit gemeten in ons land. Dat zegt weerman David de Henau van het KMI.
1: Het wordt de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. De vorige warmste zomer is deze van 2018 met 19,8. Met wat we nu al gemeten hebben en wat er nog voorspeld wordt voor de rest van de maand, zullen we uitkomen op 20,2 of 20,3. Dus dat is meteen bijna een halve graad erbij en dat is toch wel veel.
0: De komende maanden zullen wellicht ook 1 tot 2 graden warmer zijn dan normaal. En daardoor wordt dit mogelijk ook het warmste jaar ooit. Om een brand zoals die in de Hogevenen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat doen ze bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode in Vlaams-Brabant, waar vrijwilligers van Natuurpunt naaldbomen vervangen door loofbomen. Wim Schepens ging kijken.
2: Ja, ik stel voor dat we hier dan verder volgen.
3: Landerwanten slijt ons rond door een natuurgebied van honderden hectare bos en heide.
2: Vroeger, voor we aan herstel begonnen, was eigenlijk al het bos naaldbos, aangeplant omwille van productie.
3: En die naaldbomen zijn kwetsbaar.
2: Die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes, die gaan snel afsterven.
3: Daarom hebben ze hier ruim 400 hectare omgevormd tot loofbos, met inheemse soorten als beuk en eik die veel licht doorlaten.
2: En door licht binnen te trekken kan er veel meer plantenmateriaal gaan leven en krijgen we een gemengde strooisellaag. Er zit veel meer vocht in, waardoor je ook minder een risico gaat hebben op brand dan eigenlijk bij alle dennennaalden die heel droog zijn.
3: Beetje bij beetje krijgt het natuurgebied hier een heel ander uitzicht, waardoor ook meer dieren zich hier thuis voelen.
0: En verschillende organisaties zamelen intussen geld in voor natuurherstel op de Hogevenen. Daar is door de brand al 30 vierkante kilometer natuur vernield. Het WWF, het Wereld Natuurfonds, heeft sinds de start van zijn actie meer dan €81.000 ingezameld. De Koning Boudewijn Stichting heeft via haar solidariteitsfonds al zeker €74.000 opgehaald. In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 Giroleden aan voor Krinkel. Dat is hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee, ook in de provincie Antwerpen, komen leiders van de Scouts en Gidsen Vlaanderen samen voor de herfstontmoeting. Dat is het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneensloten gebied onmogelijk wordt. Prevot pleit tegelijk opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Coussement.
4: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prevot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
5: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
4: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
5: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
4: Prevot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
5: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
4: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
0: In Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. De Duitse veiligheidsdiensten ontdekten de wapens vorige zomer al, maar het nieuws raakte nu pas bekend via de pers. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen handvuurwapens gevonden in dat bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Duitse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor mogelijke Russische sabotageacties en aanslagen. Rusland doet die beschuldigingen af als complottheorieën. Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op X. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
6: Wel, hij is een arts, een West-Vlaming, die onder meer in tuberculose en malaria gespecialiseerd is. Tijdens de COVID-crisis zagen we hem geregeld op de televisie, want hij was toen al Europees regionaal directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij komt dus niet uit het niets als kandidaat om directeur-generaal te worden, maar de weg daarnaartoe is toch nog lang. Alle lidstaten van de organisatie mogen namelijk kandidaten voordragen en daaruit kiest de Raad van Bestuur dan maximaal 3 kandidaten. En de Algemene Vergadering heeft uiteindelijk het laatste woord. Die beslist wie van die 3 de nieuwe directeur-generaal wordt.
0: Dankjewel, Mieke. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. En we begonnen ook met het weer. De zomer van 2026 is volgens het KMI de warmste zomer ooit in ons land. En ook de komende maanden zullen warmer zijn dan normaal. Daardoor wordt het mogelijk ook het warmste jaar ooit. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
0: Het is 2:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit in ons land sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Het vorige record dateert van de zomer van 2018. Toen was het gemiddeld 19,8 graden. Met wat we nu al weten en met wat nog voorspeld wordt, komen we uit op zowat een halve graad meer deze zomer. En ook de komende maanden worden wellicht zachter dan normaal, zegt weerman David de Henouw van het KMI.
3: Wat ik nu zie in seizoensverwachtingen tot het eind van het jaar is dat september tot en met december ofwel 1 ofwel tot 2 graden warmer dan normaal zou zijn. En we hebben nu eigenlijk sinds 1 januari tot en met nu al niet zo warm gehad in België als nu. Dus dat betekent dat we 2 kansen op 3 hebben dat we ook naar het warmste jaar zouden evolueren in België.
0: En dat komt onder meer doordat het zeewater ook enorm opgewarmd is tijdens de zomer. Dat water koelt traag af en de lucht die van over de zee komt zal dus warmer zijn dan anders. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal studentzelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Volgens minister van Zelfstandige Eleonore Simonet is het een belangrijke manier om ondernemerschap op lange termijn te stimuleren.
4: Als je hebt een project, een idee, je wil beginnen om te ondernemen, ik denk dat dat is een superboost, een springplank voor onze jongeren. Bijna de helft van de studenten die ermee starten, is 4 jaar later nog altijd actief als zelfstandige. Dus het is denk ik voor mij supergoed om ondernemerschap hier in België te stimuleren.
0: Het RISIF, de ziekteverzekering in ons land, heeft vorig jaar voor 122 miljoen euro aan diabetesmedicijnen zoals Ozempic en Mounjaro terugbetaald. Dat is een record, schrijft De Tijd. Gespecialiseerde artsen zijn niet verbaasd, want diabetes is in opmars in ons land. Vorig jaar kreeg een recordaantal van 128.750 patiënten zulke medicijnen voorgeschreven. De medicatie wordt ook vaak gebruikt om af te vallen. Daarom werd de terugbetaling vorig jaar strenger. En in Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen pistolen gevonden in het bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maxima tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 3:00. Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Maar toen de rechtbank de man veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal studentzelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet hoopt dat nu meer vrouwen hun studie zullen combineren met ondernemen.
1: Sinds 2017 is het aantal mannelijke studentzelfstandigen meer dan verdubbeld. En bij vrouwen blijft de stijging beperkt tot 53%. Vandaag zijn 2/3 mannen. Dus we moeten blijven werken om de obstakels die de vrouwen hebben om te ondernemen weg te nemen. Het sociale statuut versterken, meer netwerken, meer toegang tot financiering. Dat is een absolute prioriteit voor mij.
0: Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen, een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt. Dat zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
2: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
0: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal. Volgend jaar is die restauratie afgerond en dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Met onder andere Eddy Merckx en Roger de Vlaeminck had hij wel twee stevige concurrenten. En hij combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermark Sport op. Dat is een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en dan tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 4:00. Een heel goede middag, VRT Nieuws met Katrien Persman. De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant The Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden The Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat die op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding aan de krant betalen. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Toen de rechtbank de man gisteren veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen, een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt, zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
1: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
0: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal zelf. Volgend jaar is de restauratie afgerond. Dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. En gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was wel altijd een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. Hij deed toen deze legendarische uitspraak.
2: Het is ongelooflijk vrij dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb voor een medabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons.
0: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermark Sport op, een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en dan tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 5:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Woonleningen liever, waren de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zullen nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die geprobeerd had zijn buurman te vermoorden. En oud-wielrenner Frans Verbeek is overleden. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op zijn hoogst sinds jaren. En de volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
1: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden, en zeker deze week ook, fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romein van Immoteker.
2: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10%. En komen die terecht op 4,10 ongeveer.
0: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
1: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld 200.000 euro leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd 62.000 euro meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
0: Dankjewel, Michael. In Buizingen, in de provincie Vlaams-Brabant, is er vannacht een brandbom naar een woning gegooid. De bewoners konden op tijd vluchten en raakten niet gewond, maar het huis is onbewoonbaar. Op camerabeelden van de buurt is te zien hoe iemand iets in de richting van het huis gooit en wegvlucht. Het parket spreekt van opzettelijke brandstichting. Wie de verdachte is, is nog niet duidelijk. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich zorgen over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en ook achteraf zijn rechters met de dood bedreigd. Ja, Philippe Heijmans, waar ging dat vonnis over?
3: Wel, een man die had zijn buurman bijna doodgeslagen. De man kan tot op vandaag niet zelfstandig eten, spreken of bewegen. En die man had dat gedaan omdat hij dacht dat zijn buurman zijn stiefzoontje van 6 had misbruikt, want die buurman die was al eens veroordeeld voor kindermisbruik. De man was daarop naar de politie gestapt, maar een dag later nam hij dus het recht in eigen hand. Intussen is het onderzoek naar dat seksueel misbruik trouwens geseponeerd bij gebrek aan bewijs. En die stiefvader, die al een paar keer veroordeeld was voor slagen en verwondingen, die heeft gisteren 17 jaar cel gekregen voor poging tot moord. Hij maakte zich heel boos in de rechtbank. Er was ook protest binnen en buiten het gerechtsgebouw. En online kwamen er doodsbedreigingen tegen de rechters. En dat kan uiteraard niet, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
4: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe nadat alle elementen van het dossier zijn onderzocht. En dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
3: Er hebben zich trouwens ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, boos gemaakt over dat vonnis.
0: Dankjewel voor je uitleg, Philippe. In Zweden heeft een man met een zwaard verschillende mensen verwond in een middelbare school in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. De dader is gearresteerd. De politie geeft voorlopig niet meer informatie vrij over de dader. Er zou geen gevaar meer zijn nu. De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden de Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat hij op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding betalen aan de krant. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop Het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was altijd wel een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. En hij deed toen deze legendarische uitspraak.
5: Het is ongelooflijk vrij dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb voor een medabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons.
0: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richt hij Vermarksport op. Een bedrijf is dat van sportkledij. Verbeek werd 85. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes heeft een schorsing van 10 wedstrijden gekregen voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale in Amerika tegen Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep toen Gavi en Garcia bij de keel en hij wierp hen op de grond. Zijn landgenoot Molina moet 7 wedstrijden aan de kant blijven na een slag aan Rodri. Beide Argentijnen moeten van de Wereldvoetbalbond FIFA ook een boete van €77.000 betalen. Vanavond nog buien, vannacht droog in het centrum, maar elders nog buien, bij minima tussen 10 en 16 graden. Ook morgen buien, bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt en 20 graden dan. Maandag veel zon en dan tot 23 graden. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort nog een hogere hypotheekrente. Dat was de opener in dit bulletin. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Lenen voor een huis of appartement was de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zal nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die zijn buurman probeerde te vermoorden. En Jenne Bergmoes wint de koninginnenrit in de Renewi Tour. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op het hoogste niveau sinds jaren en volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
1: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romijn van Immoteker.
2: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10% en komen die terecht op 4,10 ongeveer.
0: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
1: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld 200.000 euro leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd 62.000 euro meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
0: Dankjewel, Michael, voor je uitleg. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Uitleg door Filip Heijmans.
3: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Lenossi is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Lenossi, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Lenossi zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
4: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
3: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
0: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. Ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Branden van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
5: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem, wat al een heel mooi traject is. Hè. Dus voor een familie of vrienden is dit meestal toch wel genoeg. Natuurlijk, geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor, hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
0: In Zweden zijn minstens 2 zwaar gewonden gevallen toen een man met een mes of een zwaard een middelbare school binnenkwam en mensen aanviel. Er zou ook een 3de gewonde zijn. De man is gearresteerd. Hij zou door de politie in het been geschoten zijn. De aanval gebeurde in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Meer informatie over de dader of over zijn motief is er voorlopig nog niet. In Hongkong zijn 2 activisten veroordeeld voor het organiseren van de herdenking van de studentenprotesten op het Tiananmenplein in 1989. De 2 bleven dat doen, hoewel dat niet meer mag sinds de invoering van de speciale veiligheidswet in Hongkong in 2021. Ze zijn nu veroordeeld voor opruiing en riskeren een lange gevangenisstraf. De massale studentenprotesten in Peking in 1989 werden hardhandig neergeslagen door het Chinese leger. Er stierven toen honderden mensen. In China zijn alle verwijzingen daarnaar verboden. Sport Jenne Berkmoes heeft de derde etappe in de Renewi Tour gewonnen. Samen met Alex Seegaard trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Jenno Berkmoes alleen aan op de muur van Geraardsbergen. Hij was achteraf blij dat hij kon wegrijden van een sterke Seegaard.
6: Ik ben heel diep moeten gaan. Ik ben blij dat Alex toen een goede compagnon was, maar ik had eerlijk gezegd schrik van hem. Ik weet hoe sterk dat hij is. En de kopbeerten die hij deed waren echt... fantastisch sterk, maar op het einde ja, bleek het dan toch dat ik iets beter was. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken.
0: Jenno Berkmoes neemt ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die tweede werd. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, zal niet deelnemen aan de US Open. De Italiaan heeft een blessure aan de knie en is niet klaar voor het laatste Grand Slam toernooi van dit seizoen. Dat begint volgende week in New York. Sinner won de toernooi in 2024. Vorig jaar verloor hij de finale. En de Argentijnse voetballer Leandro Paredes wordt 10 interlandwedstrijden geschorst voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale van Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep nadien 2 Spaanse spelers bij de keel. Een andere Argentijn, Molina, moet 7 interlands aan de kant blijven na een slag aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De 2 Argentijnen en de Argentijnse voetbalbond moeten ook boetes betalen. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het warmer. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort een nog hogere hypotheekrente. Daarmee begon dit nieuws. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Je leest er meer over op vrtnieuws.be.
7: Naar Radio 2.

0: Het is 7:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens mogelijke oorlogsmisdaden. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Filip Heijmans.
1: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Le Nocy is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Le Nocy, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Le Nocy zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
2: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
1: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
0: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. En ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Branden van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
3: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Natuurlijk geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
0: Jenno Berkmoes heeft de derde etappe in de wielertour Renewy Tour gewonnen. Samen met Alex Segaert trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Berkmoes alleen aan op de muur van Gerardsbergen. Berkmoes neemt de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die tweede werd. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het nog warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 122 mensen raakten ook gewond, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum ligt dus in Kryvyi Rih, in het midden van Oekraïne. Het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. De politiek hoort zich niet te bemoeien met de uitspraak van een rechter. Dat zegt Christian de Valkeneer, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen, naar aanleiding van een rechtszaak. Een man die zijn buurman zwaar had mishandeld, omdat hij hem verdacht van kindermisbruik, kreeg gisteren 17 jaar cel. Ook twee partijvoorzitters, Georges-Louis Boucher van MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, zeggen openlijk dat ze de straf te zwaar vinden. Maar het is gevaarlijk als politici dat doen, vindt rechter de Valkeneer.
1: Ik ben een beetje verwonderd door de woorden van meneer Boucher. Ik vind dat toch gevaarlijk dat de politieke wereld zal beginnen een vonnis commentariëren. De politiek mag misschien maatregelen nemen om dat justitie vlugger werkt. Hè. Maar een oordeel tegen een vonnis door de politieke wereld vind ik dat zeer gevaarlijk. Hè. Want dat is voor mij een schending van de onafhankelijkheid tegen de onafhankelijkheid van justitie.
0: Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol ook vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag wegens mogelijke oorlogsmisdaden. En het is nu officieel, de Fransman Julien Alaphilippe stopt met onmiddellijke ingang met wielrennen. Alaphilippe is 34 en bevestigde het nieuws zo net op zijn sociale media. Tom Boudeweel, Alaphilippe kennen we vooral van zijn twee wereldtitels, hè?
2: Klopt, twee keer op een rij, in 2020 in Italië en in 2021, hier in ons land, in Leuven. Twee keer wereldkampioen als renner van Quickstep, het Belgisch team waarvoor hij maar liefst 11 jaar reed. De periode ook waarin hij zijn mooiste resultaten behaalde. 3 keer de Waalse Pijl, Strade, Brabantse Pijl, Milan-San Remo, San Sebastian. En hij won in zijn carrière ook 8 ritten in de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste overwinning die dateert van september vorig jaar met de Grote Prijs van Quebec. Een zeldzaam hoogtepunt nog, want Alaphilippe die was toch al een paar jaar niet meer de renner die meestreed voor de overwinning in de belangrijkste wedstrijden.
0: Dankjewel, Tom. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Het is 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 120 mensen raakten ook gewond, daaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde vanmiddag, daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en dat is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord kan blijven. Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren heeft geënterd. De activisten aan boord werden daarbij gearresteerd. Turkije wil Interpol, de internationale politiedienst, vragen om het aanhoudingsbevel internationaal te verspreiden. Dat betekent dat andere landen gevraagd wordt Netanyahu te arresteren als hij daar voet aan wal zet. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Al doet hij dat vooral om zich te profileren bij zijn achterban. Dat zegt professor internationale politiek Dries Lesage.
1: Analisten zeggen ook, ja, dit heeft voor een stuk te maken met de verkiezingen in Israël die eraan komen in oktober, waar Netanyahu zich heel stoer wil opstellen tegenover Turkije. Erdogan staat zich heel hard op tegen Israël omwille van de situatie in Gaza, omwille van de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Maar voor de rest probeert Turkije toch het hoofd koel te houden. Het is duidelijk dat Turkije geen zin heeft in een oorlog met Israël.
0: Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de nationale hockeymannen aan hun tweede groepsfase begonnen. En met Australië krijgen ze een stevige tegenstander op hun bord. Jonathan met de penningen in Waver. Hoe verloopt de eerste helft daar?
2: Het is voorlopig nog 0-0 bij het begin van het tweede kwart. Het gaat gelijk op qua controle over de wedstrijd. Maar de beste uitgespeelde kansen zijn zeker voor Australië. Twee keer kwamen ze dicht bij een doelpunt. Twee keer ging de bal net naast de rechterpaal. En een andere keer, ja, dat was ook nog een grote kans, werd hij goed uit doel gehaald door Vincent van Asch op de penaltycorner van Govers. Dat is een specialist. Ze gaan een zware dobber krijgen in deze wedstrijd met een sterke tegenstander, maar alles kan nog. 0-0 dus voorlopig na 20 minuten spelen in deze wedstrijd.
0: Dankjewel, Jonathan. En in de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag. Beide teams konden dit seizoen nog niet winnen en hopen daar vanavond verandering in te brengen. Na een klein kwartier voetballen staat het daar nog 0-0. En dan heb ik voor jou nog het weerbericht. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen nog buien. Bij maxima dan tot 21 graden. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder vandaag is uiteindelijk één dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook drie gewonden, waarvan twee zwaar gewond. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. De politie heeft de woning van de dader doorzocht, maar gaf voorlopig daarover niet meer informatie. De Israëlische premier Netanyahu vindt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Dat zegt hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar Lucas Lecluze, de ruzie gaat eigenlijk dieper.
4: Ja, het conflict draait vooral rond het Israëlische geweld tegen de Palestijnen. Erdogan is daar nog steeds een uitgesproken tegenstander van en hij laat dat ook duidelijk merken. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk. Nu, Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid.
3: Bedankt, Lucas. Een collectie handschriften van de Indiase leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Uitleg van Christine Bonneure.
5: Mahatma Gandhi Rasina Alochanala Collection.
6: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
7: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi through the thoughts that he shared, the letters that he wrote.
6: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
3: En naar de sport dan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de Red Lions vanavond, de nationale hockeymannen, aan hun tweede groepsfase begonnen. De wedstrijd tegen Australië loopt stilaan op zijn eind. Jonathan met de penningen. Weten we al wie er gaat winnen?
8: Weten we nog niet. Het is 1-1 met nog 7 minuten te gaan tot het einde van deze wedstrijd. De Belgian, de Red Lions zijn helemaal baas over deze wedstrijd. Wel kwamen vroeg op achterstand in deze wedstrijd door een doelpunt van Tom Craig. De Belgen kregen heel veel strafcorners, konden die maar niet benutten. Tot Tom Bon het dan wel deed bij de zevende. Bij het zevende exemplaar zijn vierde goal ondertussen op het WK. We krijgen trouwens een nieuwe strafcorner. De achtste met Tom Bol. Opnieuw gaat hij de 2-1 maken. Nee, wijkt af en we krijgen een negende. Maar dat is voor zometeen 1-1. Dus met nog 6 minuten te gaan. De Belgen zoeken heel hard naar die winning goal tegen Australië. Maar voorlopig nog 1-1.
3: Dankjewel, Jonathan. In de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag na bijna een uur voetballen. Is het er nog 0-0. En Paulien Kokuit heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in het Zwitserse Lausanne liep Kokuit meer dan 0,3 sneller dan het vorige record. Dat stond op naam van Naomi van den Broek en stond nog geen jaar op de tabellen. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden. Morgen vaak bewolkt, met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Elf uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse filosoof Nathan Coveness heeft gereageerd op zijn schorsing aan de Universiteit Gent. Ik ben er niet op uit om ontslagen te worden. Dit is mijn job, zei Coveness in ter zake. Nathan Coveness voerde recent campagne tegen Jason Arday, de jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Arday is vorige week dood aangetroffen. Mijn kritiek had niet te maken met Arday zelf, zegt Nathan Coveness in ter zake. Ik richtte me vooral tegen de diversiteit beleid van de Universiteit van Cambridge.
4: I had zero interest in Jason Arday. I had no ill will for him. I wanted him to stay professor and live his best life. This was about DEI and Cambridge. Arday was just incidental to that.
3: Ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, mengt zich in de zaak Coveness. Hij veroordeelt wat hij noemt de vergeldingsactie van de Universiteit Gent en zegt dat de Verenigde Staten de banden met de universiteit nu zullen herbekijken. De Spaanse politie heeft 5 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. 4 van hen zouden met speedboten al enige tijd migranten vanuit Marokko en de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent overgebracht hebben naar het Spaanse vasteland. Ze maakten gebruik van de crisis in Ceuta om migranten te ronselen en rekenden ook hogere prijzen aan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
5: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel, maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions, dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn 5e van het toernooi maakt, goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
3: Op het wereldkampioenschap paardensport in Aken, net over de grens in Duitsland, heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Voor aanvang van de slotdag stond het Belgische team, bestaande uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd, op de 3e plaats. Vanavond wisten ze dus nog een plekje op te schuiven. Met die 2e plaats heeft het Belgische team ook een ticket beet voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in de hoogste voetbalklasse heeft Standaard de 3e speeldag geopend met een 2-0-zege tegen La Louvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de 2e helft. Met deze zege klimt Standaard naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien tot 21 graden en zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder op vrijdag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18 jaar. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. En bij een Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Krivyi Rih zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk in het winkelcentrum, wat het grote aantal slachtoffers dus verklaart. Het winkelcentrum ligt in Krivyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. Bij de ebola-epidemie in Congo zijn ook al zeker 160 gezondheidswerkers besmet geraakt. 43 van hen zijn overleden. In totaal zijn er al meer dan 2500 patiënten gestorven op ruim 5000 besmettingen. Het is de snelst verspreidende ebola-uitbraak ooit. En het helpt niet dat de epidemie geconcentreerd zit in een gebied waar een gewapend conflict aan de gang is, waarbij ook gezondheidswerkers worden aangevallen. Dat zegt de Ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: All of this is happening in an area which has had 3 decades of conflict and is generating huge humanitarian needs. Healthcare workers and frontline workers have been attacked by youths. Ambulances have been burned and stoned, and the healthcare facilities have been attacked.
0: Sport. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Achteraf was speler Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
2: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om zo na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
0: Zondag is er een cruciale match tegen Spanje op dat WK. Op het wereldkampioenschap paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Jumping is dat. Het Belgisch team bestond uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook een team afvaardigen naar de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0 zege tegen La Louvière. Trainer Vincent Huvraar was tevreden met de overwinning, maar bleef ook nuchter in zijn analyse.
3: Ik denk dat het voor ons belangrijk was om een eerste overwinning te pakken. En zeker voor eigen publiek belangrijk ook om een eerste keer een clean sheet te pakken, want die stabiliteit is ook belangrijk. En nogmaals, we blijven doelpunten maken, dus ik denk dat we hieruit vertrouwen moeten putten. Maar we zijn heel vroeg in het seizoen en er is nog heel ver te gaan.
0: Met deze winst klimt Standaard naar een voorlopige 5e plaats in het klassement. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. En nog dit, een collectie handschriften van de Indiaanse leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Meer uitleg van Christine Bonneure.
4: Mahatma Gandhi Rasina Alochanala Collection.
5: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
6: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi. Through the thoughts that he shared, the letters that he wrote.
5: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
0: Vannacht droog in het centrum van het land, elders kans nog op een bui, rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien die hevig kunnen zijn en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De dodentol van de Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 19 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond de middag, daardoor was het er heel druk. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval scherp veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. In het West-Vlaamse Wervik is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cazier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik-Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig blijven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump groen licht om de werken aan de balzaal van het Witte Huis verder te zetten. Een lagere rechtbank had de bouw eerder stilgelegd, omdat de president het congres om toestemming had moeten vragen. Het Hoge Rechtshof schort die beslissing nu dus op. Het Hof volgt het argument van de regering dat er een militair complex in de zaal wordt ingebouwd en dat het dus een zaak is van nationale veiligheid. De werken zijn al ver gevorderd. Trump heeft op zijn sociale mediaplatform het Hof bedankt voor de uitspraak. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel. Maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions. Dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn 5e van het toernooi maakt. Goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
0: Op het WK paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Onze jumpingploeg bestond uit Nicola Philippaerts, Pieter De Vos, Thibaut Spitz en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 28 in LA. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0 tegen La Louvière. Met die eerste zege van het seizoen klimt Standaard naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. De dag blijft vaak bewolkt met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

is 2 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te regelen. Het platform liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar accounts aanmaakten zonder toestemming van de ouders. Persoonlijke gegevens werden illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus op het platform.